0: Yes, we zaten eventjes in de hele takkie zo. We dachten ook van, hey, wat gebeurt er allemaal, man? Maar in ieder geval, de throwback. We zaten net te discussiëren. En ik ken die van... Die volledige die van jou ken ik.
1: Ja?
0: Ja, 100%.
1: Ja.
0: 100%. Dus,
2: Hij ligt.
0: Ik weet het 100% dat ik hem ken. Want nou heb je alle nummers geselecteerd.
2: Ja, tuurlijk, bro.
0: Oké, en welke heb jij van vandaag?
2: Je weet dat toch, bro. Ik heb Shanapa, man.
0: Je hebt Shanapa?
2: Ik heb Shanapa, give me the light.
0: Nee, man, dat is...
2: Wat? Is geen throwback, is er niet aan?
0: Is het throwback, maar jij hebt niet van mij gewonnen. Vandaag niet.
2: Tuurlijk, oké, okay, welke heb jij dan?
0: Die ga je zo meteen horen.
2: Oké, ik ben echt benieuwd. Je komt wel altijd sterk uit de hoek, man. Ik zeg je eerlijk. Maar die Shanapal, give me the light. En ik get the show. Samen naar Bakla Flow.
0: Nee.
2: Ja, boe. Dat is het, boe.
0: Hé, die Valerie, laten we maar met die van jou beginnen, man. Drake, waarom heb je eigenlijk deze gekozen van Drake?
1: Bro, als jij zegt van throwback en als ik moet luisteren, nou oké, wat luisterde ik zeg maar 15 jaar geleden en die dingen daar. Ik weet niet eens hoe oud die pokoe is, maar...
0: Die pokoe is oud. Die pokoe is oud.
2: Ik ken hem niet, man.
1: Ja, dit was een pokoe dat me gelijk pakte en dit, je ging naar chickies en dit zingen gewoon van, je weet toch? Dit voelde ze.
0: Oké, dan let's go, dan gaan we hem nu draaien. Drake, beste ever had. Is wel eigenlijk para op die Friday after night, maar Chitori, let's go.
3: Thinking my songs about this.

vooraan in de bus door de meesten, dat wordt intussen begrepen. Mijn vrouw zet munt in mijn theetje, heb het al vaker gemunt op het theetje. En mixen we schudden we stevig, maar ik ben puur dat altijd rustgevend. Zij mogen problemen voor de problemen.

Ik kan een opzetje zetten op je track bij de volgende lakje, man. Er zijn serieuze blikken op het veld, waarom lachen we? Maar soms zijn die serieuze blikken niet eens Yusu. Yo, taf je me? Laat ze leren hoe je blauw moet loesoe.

0: Onderzoeksratkes, altijd active night chef. Ochtendspits zit vast weer. Altijd active night chef. Ochtendspits zit vast weer.
1: Galaxy.radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro Luscious and Friends, and flavor in your ears.

0: radio app. Galaxy, your number one for hip-hop. Lock this. Afro and R&B.
1: Galaxy presenteert Amel. 2 mei. The return of the pajama party. Met live on stage. DJ MBA en for show bangers. Red and Lobster. DJ Frank. Wouter R&B sound system met DJ Kit. Amel. Amel.
2: 30 plus. Dresscode is verplicht.
1: R&B, hip-hop en dancehall. Deze editie vindt plaats in de Superclub in Amsterdam. Haal nu je tickets op amel.events op Instagram.
3: Een legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
4: En dat was echt pijnlijk, bro.
3: DJ MBA, zijn hele interview uit Fidi Kjeldum zie je nu op Galaxy TV.
4: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens de set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
3: Kijk online op galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
5: Hey, yo. Everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
7: I'm here.
8: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio.
9: Goudje en Naro in After 9, hier op Galaxy.
10: Chris, dit is de laatste keer. Ik heb jou gezegd, ik moet niet de app, ik moet niet de bellen, ik ben er klaar.

0: Yes! En jij luistert nog steeds naar Galaxy Radio op deze mooie vrijdagavond. We zijn back in full effect. Naru!
1: Ja, Boski?
0: We zijn alweer tegen het einde van de show. Maar dat is helemaal niet erg. Want die Voller is hier aangeschoven vannacht bij ons. Maar je bent niet zomaar aangeschoven.
1: Oh.
0: Je hebt vannacht een nummer gereleased.
1: Yes!
0: Neem ons een beetje mee in het ontstaan van het nummer.
1: Ik zeg je eerlijk, sinds vorig jaar ga ik een beetje naar housefeestjes, housefestivals en die dingen.
0: Welkom. Snap je?
1: Oh. Welke?
2: No, welkom.
1: Oh, welkom. Ja, dank je. Ja. Hele nieuwe wereld die voor me open gaat, ja. Man. Hele nieuwe wereld. Dus ik was op Scheveningen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een mooie dag, zomers. Of winters, ik weet het niet meer. In ieder geval, ik was blem. En een beat kwam aan. En ik dacht van, ja man, een lekkere beat. Ah, ik dacht, wat zijn die lekkere dimes dan? Want ik was om me heen aan het kijken en ik was op zoek, maar ik zag niet veel.
0: Hij was niks aan. Hij was wel
1: wat, maar niet daar.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Maar met die housevissers zijn toch juist.
1: Ja, maar deze, ik weet niet wat er met deze was, man.
0: Naru en Jalen hebben je niet goed ingelicht,
1: ze
0: man.
1: Ze hebben me niet goed ingelicht,
0: maar hun weten wat de place to be is.
1: Oké, dan ja, hierna gaan we even babbelen.
0: Ga verder.
1: Ja, dus ik dacht van, ja, wat zijn die lekkere dance. En hoe die op die beat klonk zo, dacht ik van, ja, man. Ik dacht, laat me een memo opnemen,
2: ja,
1: man.
2: Ja, toch, snap dat je? Moet je hard ga je vergeten.
1: Snap
2: ja,
1: je?
2: Toch puur.
1: En toen, wat zijn die lekkere dance? Wat zijn die... Ik tik mijn mattie van, hé. Was hij niet lekker? Hij danst me
2: ook. Hij loopt al, man. Ja.
1: En toen dacht ik van, nee, maar hier moet ik een pokoe van maken, man. Hier moet ik. En zo is die ontstaan, man. Zo ben ik naar de studio gegaan. Sharon en Leader, die man heeft me geholpen.
0: Mm-hmm.
1: En zo is die ding tot stand gekomen, man.
0: Maar was je bij je eerste paar opnames al tevreden? Ben je snel tevreden?
1: Nee, man. De eerste. Ik wil niet zeggen dat ik niet tevreden was.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wist van, het kan. Nog meer, snap je? Dus ik denk, na de derde opname,
0: uh-huh.
1: Toen had ik alles gezet, de refrein goed gezet, de backings, de adlibs, de teksten. Toen was ik van, ja man.
0: Dus je werkte wel aan, je bent wel, hoe noem je dat? Je bent aan het sleutelen eraan.
1: Ja, ik heb wel echt gesleuteld aan dit, man. Ik zeg je eerlijk, ik heb veel tunes gemaakt, veel tunes gedropt en vaak naar mezelf geluisterd. Maar bij deze had ik echt het gevoel van... Dit is mijn pokoe. Ik heb nog nooit een pokoe zo vaak geluisterd of zo hard. Broer, luister, ik heb content van deze pokoe gemaakt zoals ik nooit heb gemaakt.
0: Hè. Ja?
1: Ja, bro. Op een zondag afspreken met die cameraman. 9 uur in de ochtend. aan de Henny al een beetje.
0: Ja.
1: 9 uur in de ochtend.
2: Maar dat kan gewoon.
1: Bro, we gingen naar de Mackie. Daarna van de Mackie gingen we naar een parkeerplek met de Waggy. Van daar gingen we naar Basic Fit, hebben we daar content. Vanuit daar gingen we naar mijn Osso, hebben we daar content gemaakt. Vanuit daar gingen we naar een pand, die had een greenscreen. Hebben we daar content gemaakt, is een model ook daar gekomen. En in die pand was ook nog een bioscoopruimte. Hebben we daar ook nog content. Dus van 9 tot 10 uur in de avond. Hebben we alleen maar content.
2: Maar zo moet het ook zijn met elke pokoe. Want die content is belangrijk.
1: Is belangrijk, die maar mensen, nooit storen. Ben ik zo erg op die content geweest. Nu was ik echt van, ja man, dit keer moet ik echt gas geven. Ja. En bij deze pokoe had ik gewoon het gevoel van, ja man, ik loef deze pokoe ook gewoon.
2: Ja, maar ook omdat het nieuw is natuurlijk. Ik heb nog nooit in deze genre, voelt het altijd lekker. Dat is een andere vier, snap je?
0: Maar ga je in deze genre blijven?
1: Ah, dat is een goede vraag. Is een goede vraag. Ik zeg je eerlijk, toevallig, ik was bij Circo Loco. Toevallig heb ik een video waarbij ik ook een tori zo op een beat zo. Dat ik denk van, ja man, dit kan misschien ook wel werken.
0: Maar hey, no cap it. De laatste tijd zijn mannen echt aan het trekken naar die kant.
1: Ja, denk je?
0: Ja man. Bro, nu hebben we toch wel al 3-4 housepoekels gehoord hier.
1: Ja.
0: Ja, no cap.
1: Ja, ik weet niet wat het is, man.
0: Maar dingen doet het ook langzaam, hoor.
1: Is hij was een tijdje al,
2: hoor. Broederliefde ook, hoor.
0: Ja, maar die laatst bij ons was. Hij is ook altijd met ons.
3: Tig.
2: Hij had ook een paar dingetjes in de vriezer.
1: Kijk, het is als je in die tori bent, snap je? Kijk, als ik de hele dag naar Urban ga, de hele dag naar, je weet toch, Wanyabadi, Shakeyabadi, dan ga ik dat misschien de hele dag maken, snap je? Als ik naar Amapiano de hele dag ga,
2: dan ga ik misschien... Ja, maar je moet dingen meemaken, je toch, verschillende ervaringen om muziek juist te maken, toch? Juist. En nu, zelf in die house weer, ga je ook die verhalen gewoon vertellen, je weet toch?
1: Daarom.
0: Ja, sterk, sterk, maar kijk, we gaan hem zometeen wel afspelen. Je moet hem zometeen ook zelf aankondigen.
1: Yes.
0: Maar voordat we dat gaan doen... Moeten we nog weer, wat gaan we nog meer van je verwachten de aankomende tijd? Wat staat er op het schema? Want je bent nu gewoon bezig met je companies, je bedrijven, dat gaat lekker, alles is geregeld.
1: Yes.
0: Maar qua muziek, content, wat gaan we van je verwachten?
1: Ik zeg eerlijk, qua muziek, ik heb afgelopen jaren heb ik alleen maar zitten bouwen in de studio. Bouwen. Mm-hmm. Ik heb nu gewoon echt dingen klaar liggen dat ik denk van ja man, dit zijn die dingen. En ik hou ook, wat ik moet zeggen, ik luister veel naar afro muziek, snap je? Ik hou van... Afro-muziek, dus laat maar zeggen Rema of Burna Boy, of snap je? Dus ik heb ook zulke dingen heb ik ook liggen. Een beetje anders dan die urban de hele dag. Dat dacht ik ook van, dat wil ik ook niet de hele dag maken, snap je? Dus ik ben een beetje die afro-kant op gegaan. En daar heb ik ook dingen liggen, ook voor de zomer, snap je? Mm. Dus er komen wel gelijk na deze, nadat ik hem heb gepusht.
0: Ja.
1: Komt er weer gelijk weer iets nieuws aan, man, voor de zomer.
0: Oké, dan laten we de Galaxy luisteraars niet te lang wachten.
1: Yes.
0: Kondig hem aan.
1: Nou, dames en heren, je luistert niet naar Die Valorie. Lekkere dames. Summer is hot. Let's go.

0: Yes!
1: No, kwijt.
0: Hey, dit is wel dat ding, dit is wel die mo.
1: Waar zijn die lekkere dance?
0: Is die pokken toch?
2: Snap je?
0: Waar zijn die lekkere dance? En laat zijn die lekkere dance. Shit, maar, man.
2: Weet je wat ik merkte? Bij die tweede verse, hoe die beat veranderde, je voelde hem, hè?
0: Weet je wat, voor mij is het sowieso nieuw. Dus ik doe het. Maar normaal hoor ik hem niet in het Nederlands.
2: Ah.
0: Normaal is het Engels, Amerikaans gesproken. Maar in het Nederlands, no. Blijf doorgaan met deze.
2: Love, brother, love.
0: Ja, maar
3: love tonight. Quote van de dag.
0: Ja, je hoort het, hè? Heb je het gehoord?
2: Ja, quote van de dag.
0: Shit! En wat is die van jou?
2: Quote van de dag is...
0: Ja, my nigga, wat is die van jou?
2: Die van mij is, blijf altijd, nee, maar dan ga ik weer zo'n bullshit zeggen, blijf altijd jezelf en werk hard.
0: Weet je? Wat is je quote, Valerie? Praat met me.
2: Mijn quote van de dag is, weet je, maak vandaag het beste wat je van vandaag kan maken, man. Ik zeg je eerlijk, want je weet toch, want je gaat stressen over... Van, ik moet dit doen, ik moet dit. Maak vandaag wat je
0: van
2: vandaag...
0: morgen is niet beloofd, hè?
2: Morgen is sowieso niet beloofd, broer. Maak vandaag wat je van vandaag kan maken. Heel simpel,
0: ik hoor je, man. Okay, heerlijk, dag, man. Je komt sterk met dit, Naro, wat heb jij?
1: Ik heb een hele goeie, man. Een hele scherpe.
0: Ik ben benieuwd. Hey, weet je zeker dat je een goeie hebt?
1: Boe, ik heb altijd goede quotes. Ik maak alleen maar tegeltjes, bro.
0: Oh, oké, dan wat is
1: alleen maar tegeltjes. Die van mij is, motivatie brengt je op gang. Discipline houdt je gang. Doe wat nodig is, ook al heb je er geen zin in. Snap je?
0: Hoe komt hij bij deze? Hoe komt hij deze man bij deze? Waarom kijk je even hier op het scherm?
1: Goed, boe.
0: Nee, ik ga eventjes hier op het scherm kijken.
1: Boe, je weet, ik heb altijd die quotes dan. Hey, en zo wees in de chat,
2: Luister, ik zeg eerlijk, ik heb eigenlijk nog eentje, man.
0: Oké, geef me nog.
2: Nog eentje is, waar zijn die lekkere dance? Snap je, dat is mijn quote van de dag, waar? Want als jij weet waar, dan moet je me laten weten.
1: Snap je?
0: Ja, oké, sterk, heel sterk.
1: Maar, wat is jouw quote van de dag?
0: Mijn is echt te superlit,
2: Oeh. Stilte.
1: Vertel.
0: Wanneer je me wil bereiken, moet je wel die 10 cijfers intoetsen. Anders hoor je me niet. Dus dat betekent, je moet me weten te vinden als je met me bent.
1: Ik hoor je niet, zeg maar.
0: Als je met me bent?
1: Ja.
2: Ja.
0: Weet mijn nummers in te toetsen, mijn cijfers.
1: Ja. Ik hoor je, oké.
0: Snap je?
1: Ja, ik hoor wat je zegt.
0: Dus, nog een keer, als je met me bent, weet mijn cijfers in te toetsen.
2: Maar, ik ga je wat vragen.
0: Ja, want dat betekent, ik kan je altijd bereiken, want ik ken je nummer uit mijn hoofd. Nou, zeg het van mijn nummer.
1: Dat is waar. Als je zoveel moet onthouden, dat zijn 80 cijfers, boe.
0: Oké. En als je... Kijk, van mijn niveau weet ik ook. 112.
1: 112, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Valerie, super love dat je er was. Hier bij Galaxy Radio. Je hebt iets toegevoegd, vooral plezier, vibes.
1: Zeker weten, man.
0: Dat is belangrijk bij Galaxy Radio. Ongemixt, ongemasterd. En super love dat je er was, man.
2: Love voor jullie, man. Ik zeg je eerlijk, man. Wat jullie aan het doen zijn, vooral nu, je weet toch?
0: Mm-hmm.
2: Jullie doen gewoon jullie ding, man. Jullie zijn allebei gewoon lekker uniek.
0: Yes.
2: Blijf doorgaan, man. Voilà, ik heb echt love voor jullie, man. Als ik kijk naar jullie, wat voor plezier jullie hebben. Je weet toch, met elkaar, zonder elkaar. Ja,
0: we laten het lukken.
2: Stay strong, man.
1: We up now, man.
0: We up,
2: shit, man.
0: Hey, Naro. Ik zie jou gewoon weer volgende week vrijdag.
1: Zeker weten, man.
0: After 9. Jij als Galaxy luisteraar, bedankt voor het luisteren. En je weet, lid zijn, fit zijn, Naro.
1: En die map aanpak strip zijn.
0: We are out.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Hey, Danny hier. Deze zaterdag bij Fleva in je ears. Een interview met Cas. En deze classic. Dit en nog veel meer zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, you know what I'm saying?
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. De advocaten van de Bosnisch-Servische oud-generaal Vladis hebben opnieuw om zijn vrijlating gevraagd vanwege zijn slechte gezondheid. Volgens hen is de 84-jarige ernstig verzwakt, zit hij in een rolstoel en kan hij nauwelijks spreken. Vladis zet een levenslange straf uit voor genocide en oorlogsmisdaden in de Bosnische oorlog. Het Hof wees eerder een verzoek nog af. Brussel zoekt naar een proportionele, krachtige reactie op de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Europese auto's. Volgens de voorzitter van de EU-handelscommissie toonde de VS zich daarmee een onbetrouwbare handelspartner. Hij stelt dat de EU zich aan afspraken houdt, terwijl de VS die juist vaker schenden. Volgens hem een duidelijk voorbeeld dat bondgenoten zo niet met elkaar omgaan. En de Iraanse voetbalbond heeft de FIFA scherp bekritiseerd en wil voorwaarden stellen voor deelname aan het WK. Volgens de bondsvoorzitter van Iran treedt de voetbalbond te zwak op en laat hij zich beïnvloeden door de politieke druk. Iran eist garanties over veiligheid, het gebruik van de nationale vlag en het weren van politieke uitingen. Komen die toezeggingen er niet, dan zegt het land deelname te heroverwegen. Dan nog het weer. Vanavond blijven de temperaturen nog lang rond de 20 graden hangen. Het blijft op de meeste plaatsen ook droog. In het zuidwesten kan een enkele bui vallen. Komende nacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Rotterdam Hip Hop Festival with legendary artists like Redman, M.O.P. Lloyd Banks.
2: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
0: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
2: Let me bring you back.
5: Bring it back. Back to the
2: hip hop. Turn the music up.
4: More hip hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.

0: pajama party. Met live on stage. DJ NBA en for show bangers. Red and Lobster. DJ Frank. Walter R&B Sound System met DJ Kid. Amel. Amel.
1: 30+. Dresscode is verplicht.
0: R&B, hip-hop en dancehall. Deze editie vindt plaats in de Superclub in Amsterdam. Haal nu je tickets op amel.events op Instagram.

0: go.
1: Turn it up, yeah.
2: Home for hip-hop, R&B,

0: connected or online at galaxy.radio.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2! Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
1: Hey, yo. Yo. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio. Galaxy.
5: Right in.
2: Home for hip-hop, rap, R&B, and Afro music.
6: Better listen up.
2: We are Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12 hier op Galaxy.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Hey, this is Galaxy.

0: on, this is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.
3: Touching a leap.

0: We are Galaxy Radio. We are your daily playlist provider.
1: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik sleep.